0: Better than the conqueror himself. En ek hoop ek tramp op niemand se tone nie, maar dis hoekom ek volkome tweetalig is en regtig ewe maklik skryf. Ek het byvoorbeeld, terwyl ek besig was met geliefde leesgoed, het ek Marita van de Vijver se dinge van een kind in Engels vertaal vir die oorsese uitgawe.
1: Wat is die titel in Engels?
0: Things of a Child. Mm. En dis 'n Bybelse aanhaling event. En so, dit het ek nie verander nie.
1: Dit is nou Paulus se uitspraak, maar so.
0: Ja.
1: Ja.
0: So meer. Was dinge van een kind. Geen bedoelde te kan. Op zee, jy nie eindig geswort vir prikant.
1: Dat is maar die toga daar oortrek.
0: Dit was allemaal boeken wat ek geken het, behalwe daar was van, dat ek net bietjie hiervoor en kyk, dan sal ek vir jou kan sê. Van Rihanna Skeepers en Tjoe, tjoe, tjoe, tjoe, tjoe, tjoe, tjoe, wat die ander kind se naam, man?
1: Nog een jonge.
0: Rachel Greef. Het ek stories ontdek wat ek nog nie gelees het, nie. En daar was een story van, ons is nie allemaal so nie, Jean
1: Goosen,
0: wat ek nie, nog nie gelees het nie, wat ek hierin noem. Vir die rest was het allemaal boeken wat ek geken het.
1: Ja, en dat jy goeie smaak het, is nou pas weer bewys. Die boek wat jy bespreek hier van Frans Johan Pretorius, is nou onlangs bekroon met die Ou Meesterprys en hy het jou nou juist vroeger vanavond gesels op die program Geskiedenis en Perspektief.
0: O, dit is een vrolijke boek, ek noem het kussinglektuur.
1: Ja.
0: Mens kan saans in die bed leen, maak blad oop, maak net waar jy wil. En dat is een interessante stuk oor die boere in die veld.
1: Ja, ja. Madeleine, jy het gesê, jy het nie eindelijk een oor vir poesie nie, maar jy lees toch poesie.
0: O, ja. Ek kan hem nou nie dier die lewe gaan in Afrikaanse poesie lees die nie.
1: Maar jy sal nie oorweeg om so'n boek te skryf oor dichters nie?
0: Nee, ek weet hoegenaamd nie genoeg daarvan af nie. As in een gesprek met jou bijvoorbeeld door poesie zou ek, om die Engelse frase te gebruik, you would leave me standing at the post, weet. Ek weet nie genoeg daarvan af nie. Ek ken tamelijk Engelse poesie, want het is my lekker om dit te lees. En ek ken natuurlijk, mens moet sê, geuikte Elisabeth Eybers, Rousseau, Van Wyk Louw, Opperman. Maar vanzelfsprekend, ek meen, mens kan toch nie groot word in hierdie land as Afrikaner en, of Afrikaans sprekende, en nie Afrikaanse poesie lees nie.
1: Ja, dis is wat jy die Bybel moet ken.
0: Ja, my pa was mos gehad dat Jesaja moet voorgeskryf word vir matriek.
1: Ja.
0: Dat is ons so prachtig.
1: Madeleine, jy is nou jou leven lang eindelijk al een rubriekskrywer.
0: Nee, jy moet allemaal onthou, ek is der jare nou al journalist.
1: Journalist, is later toe later rubriekskrywer, ja. Is dit nie een sieldoodende ding, nie?
0: Nee, dit begin nou moeiliker raak, moet ek in alle eerlijkheid sê, Daniel, jy weet, as daar vier kinders in huis is en een man, dan gebeur daar vreselijk baie goed wat mens oor kan skryf. Dit is ongelooflik. Nou, ach, sies toch, as ek nou sê, daar sit sy nou die eensame ouwe de veetje, dan is het my nie so jammer kan nie. Maar daar gebeur eindelijk nou minder ding met my as voorheen. Want, ek gereken, ek moet nou ernstiger begin skryf, maar ek krijg dit ook nie eindelijk makkelijk reg nie.
1: Maar jy hou dit toch nog vol?
0: Ek hou nog vol, ja, wat. Anders, wat sit ek doen die hele dag lang?
1: Het het al gebeur dat jy nie een rubriek kon klaar kry betijds nie?
0: Nog nooit in my leven nie. Om weer die Engelse vraag te gebruik, I have never missed a deadline in my life. Tensy daar een absolute rede voor was, dat ek so siek was dat ek nie kon asemhaal nie laat. Maar as ek vir iemand sê, ek sluit lever 10 uur op so'n soe dag, dan lever ek 10 uur daai dag.
1: Wel een paar nachten slaap gemis?
0: Nee, nooit nie, dit sluit nie. Die staan 6 uur op, ja. En sit in een terrible blauw kabaai, so'n sis ene, en kaalvoet en tik. Voordeurklok het nou die ochend gelein. Sonder om te ding staan, ek op en ek maak het oop. En die man wat daar staan, ken my nogal goed. En hy is so verstop gelijk. Ek maak die deur in sy gezicht toe en sê vir hom, sorry Henry. Ek die rubriek klaargemaak.
1: Madeleine, jy het nou gesê, jy het pas een kinderboek klaargemaak. Jou eerste?
0: Ja. Nee, ek ook jok, man. Ek vergeet, ek dan die ek doen verskrikkelijk baie goed. Dit is die man, is my derde.
1: Jou derde?
0: Ja, of miskien my vierde. Maar hierdie een is een specifieke boek, want sy naam is Madeleine's Oma boek. En daar is verrympies in, en daar is dinge wat kinders kan doen in, en goed wat vergeten raak, soos klip, klip.

0: speel. Ek wou Ellie Rose insit, maar wie laat nie 'n kind weet meer aan 'n groot mens? My dogters van 40 weet nie meer wat Ellie Rose is nie. Indien hulle dit ooit gespeel het. En Blikaspaai en allerhande sulke goed.
1: En is dit dan 'n geïllustreerde boek?
0: Ja, Piet Grobler gaan het illustreer. En hy skryf wonderlijke versies.
1: Wat ga je van zien op, zeg?
0: Ik weet niet of ik jullie dan kan onthouden. Nie. Van die zachtmoedige koster. Een zachtmoedige renoster. Krijgt die werk als koster. En die kerk op pater noster aan die weeskus. Dan gaan het zo aan, maar mevrouw Doemnie de Kreef wordt vreselijk kwaad hierdoor. Want zij is skoon familie en zij reken, die Kreeve kan niet zo goed koster wees. Pater noster aan die weeskus. Nou, word hy in die pad gesteek en na vrede haai hom op by Balito Bay waar hy 'n werkie gekry het, nou word die haai die koster in die kerk op water noster aan die mes. Dit
1: is 'n sikliese verhaal.
0: Ja.
1: Maar Lena, ons tyd is amper verby, maar ek wil jou daarom nog 'n vraag vra. Uh-huh. Is daar nog 'n paar boeke wat jy wil lees?
0: Ja, of wat ek wil lees?
1: Ja.
0: Ach nee, maar my lammel is langs gestapels by die huis.
1: En dis nou nieuwe boeken of klassieke boeken of van alles?
0: Nee, dis nou eerst nieuws.
1: Ja.
0: Maar vanavond terwijl ek nog gewacht het om atelier toe te kom, het ek maar gauw weer Kim gevat, jy weet. En saam met Kim en die lama, een tuur deur Indië.
1: Ja.
0: Is baie lekker. Weet, dit is wat so heerlijk is van lees, wat mense nooit besef nie. As jy betree een totaal ander wereld. Terwijl as jy televisie kyk, lyk het vir my altyd so, jy betree een wereld wat het doen het met die... Die ordinaire, die banale, die... Nee, maar ek moet nie lelik wees nie. Ek sien nooit televisie nie, hoe sluk nou weet.
1: En die mense moet hulle televisie licenties betaal, al kyk hulle nie, want die radio word ook daardoor gesubsidieer. En dit besef baie mense nie, maar dit is nou natuurlijk een ander saak.
0: Dit is een ander story.
1: Baie dankie, Madeleine van Bouillon, ons gast vanavond in Leeskring. Ons het gesels oor haar boek Geliefde Leesgoed, en dit is uitgegee deur... Quellerie, dit kos R49, 95 cent en daarmee groet ek tot volgende donderdag aand met Leeskring.

Daarmee het die tyd nou aangebreek om te groet, maar volgende woensdag aand is ek en Johan Meiberg hopelik weer op ons pos met vars nuus uit die plaaslike en internasionale boekewereld. Tot dan, lekker lees en warm bly. En onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. Tot volgende week, tot ziens.

Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a gaditswa di tsubu a la gaditswa de gesondheidie o ga korwate gaditswa a tsaka karachi yetebe na tsaka karakunwa tebe nasionale gesondheid skakelbord kona tsate dango a gaki ntseshika ngo ga tsae kuta ntashe na gwae tjo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maga a ni nasionale gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha a baga ai kona ta haki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 na veno whatsapp ki bori kha charo no numero he 06 00 123 456 Dako aki hakai ku ngashen tashenako anakwa hecho kona kwa.

Verslaafd aan jou dat je in kamers kan aanhouden dat je twee maanden aankijkt en zes keer samen 12 week amako 17 minuten zijn gekregen qua programma te aankijkt in hun go. En borik ook als je aankijkt dat je ze kon jams naar wat aan en borik ook als radio ze aan zat suren dat je zin go te aankijkt dat je dat in. Gelijk is hier een kon aankie akun na koma dit aan nog rad er kiting gaat dit qua aan. Sure kungkove tanu manda hang sure sika hakaro tati kwane hem nkwana temu sure akunga kove na tinam nkwa hakuri ki temu anka iti kwa hakansi ya havana te gobe ngo siko karaka ita nkwana nge nkuri mwaka sure kaku useni ya titanu kwa kwana ikinge hakungu akuma te hadituwa akharati ere klasi ki tintanu manda hang ya kukuka ta azitemu bori kuhusu tuara ta azitinzite anka kutatin kwena kwana kwenzi nita ii kwa kwa kwa volgende graad erkenners moet maandag school toe terugkom, want dis die kinders wat die school loop nie, en die ouers moet hulle school toe maandag vat, want volgende jaar daar sal nie weer kans wees vir hulle om te inskryf by graad R nie, so ouers as u is een kind sy naam luister, moet u is een kind en maandag school toe stier en hulle sy name is soos volg. Nou, kon ons in die temo moet gaan kwa kom. Fritz Hampansa, Failmo Kameri, Renesia Kampasi, Josiah Antonio, Felicity Sinongo, Rian Hampintos, Ernesto Dalla, Soria Mankumbu Dalla, Christopher Dixon, Abinejo Konsarube, Flavio Luca, Jaden Mankundu, Marinda Alfrino, Kaeno of Kaene, Matoka, Tangan Konange, Hakun Akoma Titanu, Yako Ansim. Manda hang engo antwana kus nako sure sika sita ti kwenen twanam sure hetemu kan kobe nungo anka kuzitin kwa ham kwa kuriki havana ntwana temu garaka i gove hrat er klasiki nge hakun a te kre hadi twarit onatan hiti yo hadi twa am manda hang engo sure sika kus nako sita tim nutwens havana di tria gom Fritz Hampansa Failmo Kameri, Renesia Kampasi, Josiah Antonio Felicity Sinongo, Rian Hampantus, Ernesto Dalla, Soria Mankumbu Dalla, Christopher Dixon, Abinejo Konsoruvem, Flavio Luca, Jaden Mankundu, Marinda Alfrino, Kahane Matoka tangu nkwana ngie hakuwa akeke titwena tani hiyako nkwana manda hangi ngu sure sika kusina kusita tim ta anzi boriko kuzitinzi te anka kutati kwenye boriko programe ngese kuyams na kwata ha siyako kherisa hiye yen irek amate kwa haka mskatoti siyako kutam.

Dis een van haar saam sing liedjies van Richard John Smith. That's why I love you. Voor dit is die cool sound smooth ballroom met liedjies soos My Cherie en Please Philippe. Goeienaand, welkom by Kapitein. My naam is Sue Pyler Slabbert en hierdie is die Klipwerf Orkest.

0: Kap het uit met RSG.
1: Dit is natuurlijk een kenwijsie van die oudste program op Zuid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeken is welkom. Die e-posadres is info by willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en lichte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwijsies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgische opnames uit die vroeg 1900s. Die eie keuse, elke zondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info by willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
0: Kap het uit met RSG.